Alô, Márcio Rommel de Pobi. Unde, Fran? Sai, fa de quise, Melga Pobi. Vamos, vamos, vamos, vamos. Alplex, eu não me potreia, gal. Lasqueira, é? Orlando Penda, bassista loso, Orlando Penda, é? Ó. Oh. Ja, gepaard. Deze aan Horry, dat Orlando Penda, ja. De morgen van Tifa, die Dalsi, alles goed, fijn.